0: en Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M. G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M. G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 FM.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM, 1 radiostation.

0: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorkum is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was 550.000 euro nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een man van 51 opgepakt naar de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden jerrycans met aceton aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen moesten worden ontruimd. Vrijwel iedereen is terug naar huis. Op de bewoners van 2 panden na, die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Het kind liep daarbij brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen werden ontruimd. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat zegt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen roltrappen het vaak niet. Ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jochie dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt het lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de VRT dat de kleren gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet autopsie definitief duidelijk maken of het gaat om het lichaam van de jongen. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Het weer. Veel zon, sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Het mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Dan op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook staat dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Ha, ha.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van de ANWB. De dagelijkse files zijn na de vakantie weer terug van weg geweest in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar sta je tussen Marhezen en knooppunt Leenderheide 10 tot 15 minuten in de file. Er gebeuren ook ongelukken op de A50 bijvoorbeeld Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef is daarom de rechterrijstrook dicht en doe je er 25 minuten langer over. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel ligt olie op de weg. Daarom is ook hier de rechterrijstrook dicht tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een man van 51 opgepakt naar de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden jerrycans met aceton aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen moesten worden ontruimd. Vrijwel iedereen is terug naar huis. Op de bewoners van 2 panden na, die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Het kind liep daarbij brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen werden ontruimd. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat zegt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen roltrappen het vaak niet. Ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jochie dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt het lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de VRT dat de kleren gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet autopsie definitief duidelijk maken of het gaat om het lichaam van de jongen. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Het weer. Veel zon, sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op dit moment 100 kilometer file in totaal, onder andere door ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Op de A50 richting Arnhem is ook de weg weer vrij na bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef is je vertraging nu een klein half uur. Op de A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch zien we de dagelijkse files. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonshiel. Tussen Maden en knooppunt Zonshiel ligt olie op het wegdek na een ongeval. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: dit moment op verschillende plaatsen in het zuiden files. Vooral in Noord-Brabant is het druk. Op de A58 berg op Zoom richting Breda rijdt het langzaam tussen Sint-Willebrord en Breda-West. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. 10 tot 15 minuten vertraging is ook het geval op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Dus afrit tussen en Vrijmen. En ook op de A59 richting knooppunt Zonzeel is het druk. Want tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder sta je 10 minuten in de file. Dan de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Daar lag namelijk olie op de weg na een ongeluk. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een man van 51 opgepakt naar de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden jerrycans met aceton aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen moesten worden ontruimd. Vrijwel iedereen is terug naar huis op de bewoners van 2 panden na. Die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Het kind liep daarbij brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen werden ontruimd. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat zegt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen roltrappen het vaak niet. Ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jochie dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt het lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de VRT dat de kleren gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet autopsie definitief duidelijk maken of het gaat om het lichaam van de jongen. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Het weer. Veel zon, sluierbewolking, het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De dagelijkse files zijn weer terug van weg geweest en dat merkt vooral het verkeer in Noord-Brabant. Op de A58 bijvoorbeeld loopt het vast in de richting van Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg-Resels 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar beland je in de file tussen Drunen en Den Bosch. 8 kilometer met 15 minuten vertraging. En ook 15 minuten vertraging op de A59 richting knooppunt Zonzeel tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Dan nog 2 files op N-wegen, de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort doe je er 10 minuten langer over. En 10 tot 15 minuten vertraging op de N267 Andel richting Drunen. Tussen Andel en Heesbeen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen een man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. De man werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale Omroep 2. Het slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn geweest. Hij werd meegenomen naar Rotterdam en werd gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen op te nemen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De meeste mensen die gisteren hun huis moesten verlaten in Berkel en Roderijs naar de vondst van het drugslab zijn inmiddels weer thuis. 13 woningen aan de Saturnus werden ontruimd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de bewoners in de straat wat geks rook.
2: Even kijken. Mijn buurvrouw kwam naar me toe en die had gevraagd aan mij van, ruik jij ook een vreemde lucht in de badkamer of in het toilet? En ik had gezegd, nee, ik ruik helemaal niks. Maar zij vond het heel verdacht. Het was een soort acetongeur. En toen heeft zij dus de politie gebeld. En toen is het allemaal aan het rollen gekomen.
3: Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het gewoon niet. Maar ja, ik zeg al, je weet natuurlijk nooit wat iemand in zijn huis doet.
1: Ja, een 59-jarige man, hij was de bewoner van het pand, die is opgepakt, hij woonde daar alleen. Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol vandaag. Beveiligers die staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
4: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: Morgen wordt dat dus 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, dat zijn er nu nog maar 3. Maar volgens de vakbonden zijn er sindsdien problemen met roosters, pauzes, verlof en bezetting. Xavi Hernandez wordt vanmiddag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar tot en met het WK van 2030. Xavi Hernandez was onder meer de coach van Al-Sadd in Saudi-Arabië, waar hij ook speelde, en bij Barcelona. Over een maand speelt Oranje de eerstvolgende wedstrijd. Duitsland is dan de tegenstander in de Nations League. Dan nog het weer, veel zon, sluibewolking. Het blijft droog vandaag en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
7: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
8: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
6: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
9: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
10: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
11: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zijn op dit moment 2 vertragingen gemeld in de regio. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp is je vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A59, knooppunt Zonsiel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waalwijk doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen een man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. De man werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale Omroep 2. Het slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn geweest. Hij werd meegenomen naar Rotterdam en werd gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen op te nemen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De meeste mensen die gisteren hun huis moesten verlaten in Berkel en Roderijs naar de vondst van het drugslab zijn inmiddels weer thuis. 13 woningen aan de Saturnus werden ontruimd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de bewoners in de straat wat geks rook.
2: Even kijken. Mijn buurvrouw kwam naar me toe en die had gevraagd aan mij van, ruik jij ook een vreemde lucht in de badkamer of in het toilet? En ik had gezegd, nee, ik ruik helemaal niks. Maar zij vond het heel verdacht. Het was een soort acetongeur. En toen heeft zij dus de politie gebeld. En toen is het allemaal aan het rollen gekomen.
3: Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het gewoon niet. Maar ja, ik zeg al, je weet natuurlijk nooit wat iemand in zijn huis doet.
1: Ja, een 59-jarige man, hij was de bewoner van het pand, die is opgepakt, hij woonde daar alleen. Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol vandaag. Beveiligers die staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
4: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: Morgen wordt dat dus 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, dat zijn er nu nog maar 3. Maar volgens de vakbonden zijn er sindsdien problemen met roosters, pauzes, verlof en bezetting. Xavi Hernandez wordt vanmiddag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar tot en met het WK van 2030. Xavi Hernandez was onder meer de coach van Al-Sadd in Saudi-Arabië, waar hij ook speelde, en bij Barcelona. Over een maand speelt Oranje de eerstvolgende wedstrijd. Duitsland is dan de tegenstander in de Nations League. Dan nog het weer, veel zon, sluibewolking. Het blijft droog vandaag en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
6: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
7: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
5: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
8: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
9: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
10: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: moment staat er file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is je vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de 2 er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat 2 van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De 2 gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De 2 die over het hek waren geklommen kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De 2 hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastanker er doorheen. Het aantal van 2 is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan 2, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten blijft wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Het weer, veel zon, sluibewolking en droog. Het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 1 uur. Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er was sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de 2 er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat 2 van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De 2 gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De 2 die over het hek waren geklommen kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De 2 hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastanker er doorheen. Het aantal van 2 is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan 2, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. Spanning tussen Iran en de Verenigde Staten blijft wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Het weer, veel zon, sluierbewolking en droog. Het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er was sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de twee er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat 2 van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De 2 gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De 2 die over het hek waren geklommen kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De 2 hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastanker er doorheen. Het aantal van 2 is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan 2, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. Spanning tussen Iran en de Verenigde Staten blijft wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Het weer, veel zon, sluibewolking en droog. Het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de 2 er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat 2 van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De 2 gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De 2 die over het hek waren geklommen kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De 2 hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastanker er doorheen. Het aantal van 2 is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan 2, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten blijft wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Het weer, veel zon, sluierbewolking en droog. Het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg is de vertraging bijna 10 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: platen voor jou.
1: Wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan de dwaas.
0: Nou, dat ben ik dus. Ik ben tot 5 uur bij jou met de allerlekkerste uit het verleden. En natuurlijk ook wat informatie.
1: Theo van Gameren, een van de winnaars op Drechtstad FM.
0: Het is maar dat je het weet. En nu gaan wij swingen met een hit uit de jaren 90.
2: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: Ja, en dit is City Youngblood in die eindsprint.

0: Die is zitten, jongens.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms heb je even wat tijd.

0: van de hits over een koning, tenminste, hey king. Love and pride.
1: Lieve koning, mag ik vannacht je droomprinses zijn?
0: Ja, dat mag jij zeker. Zullen we dan hele gekke dingen gaan doen?
2: Dit is Vandaag in het Nieuws.
0: Ja, nou, vandaag in het nieuws is dat bij de KLM, als je daarmee vlucht, dat alles heel erg veel duurder wordt. Zo

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
2: Van maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 5 uur. De swingende hitmiddag op Drechtstad en Atos Radio.

0: plaatje van Margaret Zingana. We are growing. Welkom, je luistert aan Atos Radio, Drechtse FM. Lokaal in de Drechtsteden. Te luisteren via FM en DAB+. En als je luistert via DAB+, kun je ons zelfs luisteren in grote delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Gewoon op wat kan. Welkom, mijn naam is Theo.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: En dat ga ik jou vertellen vandaag in 1932. Met bij San Francisco de grote gevangenis Alcatraz geopend. Het is maar dat je het weet.
2: Dit is vandaag in het nieuws.
0: Moet je ook vandaag weten, vandaag in het nieuws dat de Rijkswaterstaat heeft aangekondigd de A10 tijdens de weekenden te gaan afsluiten. Ook daar bij Grenzen Mede. En ook vandaag in het nieuws een hele grote bedrijfspand in Lelystad.
3: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già

0: van 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDEAL en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDEAL, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files leveren ook niet zoveel vertraging op. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam wel ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven-Os tussen Sint-Oederode en Veghel 10 minuten vertraging. De A58 is wat drukker van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar zijn 20 minuten in de file. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond bij Keldonk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM, één radiostation.

ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar ruim 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht is het tijdverlies ruim 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel een kwartier.

0: nieuws van 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt de Hoogte is de vertraging ruim een kwartier.

0: kwartier. En op de A59 Os Den Bosch bij Rosmalen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Verwacht.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. So you don't have to hit another place.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDEAL en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDEAL, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Peace.

0: 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. With the haunting dance, now you're both in a
0: trance. It's time to talk. Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: van 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and easy.
9: Drechtstad FM.
10: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel. Da, da, da, da, da, da, da.
11: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy. Het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert. En we gaan er vandaag toch maar weer eens een beetje swingende uitzending van maken. Want ja, het is tenslotte nog zomer. En in de meeste tijd van deze dagen schijnt het zonnetje toch nog wel behoorlijk veel. En er hoort een lekkere groovy muziek bij. Maar er hoort ook een lekker glas bier bij. Voor vandaag hebben wij als bieradvies de Gauloise Ambrée van Brasserie Duboc uit Purnode, vlakbij Dinan in België. Een mooie oude familiebrouwerij en een prachtig mooi bier. Gewoon een lekker amberbier. Niet te moeilijk, niet te ingewikkeld, maar wel heerlijk van kwaliteit. En drink lekker weg zo op een zomeravond. Zoals ik al zei, we gaan lekker groovy muziek doen. Dus wat is er leuker om te beginnen met die oude hit van Earth, Wind & Fire, Let's Groove!

Heerlijk ouwtje van Earth, Wind and Fire. Let's groove. En we gaan de hele uitzending van Jazz and Easy vullen met een beetje groovy muziek. En zo kwam ik ook uit bij Sandy Rivera. Nooit van die man gehoord. Maar dat blijkt een DJ te zijn uit Amerika die onder allerlei artiestennamen dingen heeft gedaan. Zoals ook

The Kings of Tomorrow, Fall for You. Ja, swingend muziekje, disco-achtig en vooral een DJ-dingetje. Dus we gaan maar gauw door naar Chaka Khan, want dat is weer echte muziek. Niet dat de DJ-muziek geen echte muziek is, maar het is natuurlijk niet echt helemaal dat je zegt van we hebben een lekkere band staan met allerlei artiesten die samen mooie muziek maken. Zoals Chaka Khan destijds deed met haar band Rufus.

kregen we Groovy, song van Chaka Khan, Like Sugar. En om in de groovy sfeer te blijven, moeten we natuurlijk even over naar JK. De kenners weten dan dat ik het heb over zijn band Jamiroquai. Ja, prachtige muziek gemaakt, vooral in het begin een beetje in de acid jazz scene. Maar daarna ook wel andere stijlen. Het derde album was misschien wel zijn succesvolste of hun succesvolste album. En daar stond ook een van hun grootste hits op, Cosmic Girl.

kennis hoorde natuurlijk dat dit een remix was van de originele single Cosmic Girl. Maar het blijft een heerlijk swingend nummer in deze groovy uitzending van Jazz and Easy. En dan gaan we over naar Sade. De band vernoemd naar de zangeres Sade, dat overigens niet haar echte naam is. Maar Sade heeft ook wel wat swingende nummers opgenomen. Maar vooral ook natuurlijk veel ballads. Maar we hebben er eentje klaarstaan. Dat is een beetje een mix tussen die twee eigenlijk. En dat heet Nothing Can Come Between Us.

semi-swingend, semi-groovy Sade met Nothing Can Come Between Us. Van de ene zangeres naar de andere komen we bij Lauryn Hill, die u misschien nog wel kent van de hiphopgroep The Fugees. Zij is zelf zangeres, met name ook hiphop zangeres, actrice, allerlei andere dingen heeft ze gedaan.

uitzending, een funky uitzending, een swingende uitzending, hoort natuurlijk ook die prachtige band Incognito thuis. Die we trouwens heel vaak laten horen in dit programma, omdat het zo'n lekkere band is. We hebben een nummer uit 1996 teruggevonden van een van de beginalbums. Het album Beneath the Surface. En dat nummer heet Out of the Storm.

lekkere slepende beat, zoals we die kennen van Incognito, swingende muziek. En altijd fijn om naar te luisteren. Heel veel albums hebben ze al gemaakt. Dat geldt niet zozeer voor de Brand New Heavies. Die hebben ook wel heel veel albums gemaakt, maar niet zoveel als Incognito. Die Engelse, Londense acid jazz band. Maar die hebben natuurlijk wel...

van houden van die swingende muziek van de Brand New Heavies. Maar het is, wat ik zeg, altijd lekker groovy en funky. En deze Jazz and Easy uitzending staan we helemaal stil bij lekkere, ja, swingende muziek. Komen we ook uit bij Silk Sonic. Dat prachtige project van die twee grootheden. Anderson .Paak en vooral natuurlijk Bruno Mars. Die geweldige zanger die ook wel een beetje wordt vergeleken soms met Michael Jackson. Hij kan sowieso prachtige nummers schrijven en heeft ook een schitterende stem. En hebben dat prachtig mooie nummer in 2021 gemaakt. Leave the Door Open.

blijft een prachtige compositie, dit nummer van Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak, Leave the Door Open. Ja, en over Bruno Mars gesproken en mooie composities. Ja, vorige week is er een nieuwe single uitgekomen van Bruno Mars samen met Lady Gaga. Of van Lady Gaga samen met Bruno Mars. In ieder geval, ze zijn met een aantal andere artiesten de studio ingedoken en hebben een prachtig nummer geschreven dat langzaam een hitje begint te worden. Of het nou op het album van Lady Gaga gaat komen of op een nieuw album van Bruno Mars. In ieder geval naar die nieuwe single luisteren en die heet Die With A Smile.

Nou, best een grappige plaat van Lady Gaga met Bruno Mars. Maar je hoort toch wel heel duidelijk de invloed van Bruno Mars. Niet alleen in de compositie, maar ook in de productie van het nummer. Maar ja, dat zal best een aardig hitje worden. We gaan nog even wat instrumentale dingetjes doen voordat we aan het eind zijn van deze Jazz and Easy. Fijn dat u weer luistert trouwens. En dan komen we uit bij de inmiddels 66-jarige Kirk Whalum. Amerikaanse smooth jazz saxofonist. Die jarenlang heeft getoerd met Whitney Houston, maar vooral heel veel in de jazzwereld heeft gedaan. En wij gaan naar hem luisteren met Baraya.

blijft de fantastische saxofonist Kirk Whalum. En ja, waar ook hem hebben we al vaker gedraaid. Maar het blijft inderdaad gewoon een hele goede artiest. We gaan van een hele goede artiest over naar weer zo'n DJ. Dat zeg ik een beetje denigrerend en zo bedoel ik het niet. Maar ja, het is altijd leuk als die mensen een beetje allerlei dingen aan elkaar mixen. En dan krijg je een nummer als Paris City Jazz.

Ja, met deze DJ-achtige muziek zijn we bijna aan het eind van de uitzending van Jazz and Easy. En we gaan nog een beetje verder met de DJ-muziek van Funky Destination. Ook allerlei aan elkaar gemiste jazz-achtige tonen. Op zich lekker in een uitzending van Jazz and Easy met allerlei groovy, funky muziek. Hopelijk heeft u ervan genoten. Volgende week zeker weer luisteren. En dan gaan we weer eens wat terug naar de oude jazz of de echte jazz, hoe je het ook allemaal wil noemen. We proberen het altijd een beetje af te wisselen. We bedanken Bob ten Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En wel trusten voor straks.

0: van 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
9: Denk eens snel, want anders wordt die echt te lauw. Ik had beloofd.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: Alvast een goede nacht, middernacht van Clodagh Rodgers. Ze maakten het in 1969.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 25 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de Maassluisse zeesleepboot Hudson en de Tweede Wereldoorlog. Verleuken van de werkomgeving heeft invloed op ziekteverzuim. En een excursie vleermuizen in Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Een groter contrast kan bijna niet. Noel Gallagher's High Flying Birds en Dead to the World van 2 jaar geleden. En Billy Joel uit 1990 met And So It Goes. Ons eerste onderwerp vanavond. De Maassluisse zeesleepboot Hudson heeft een heldhaftig oorlogsverleden en is de enige overgeblevene van de vooroorlogse zeesleepvloot. Gert-Jan van der Velde vertelt er alles over aan Herman de Bruin.
1: Gert-Jan, welkom.
2: Goedemiddag.
1: Ja. De zeesleepboot Hudson, daar heb je een affiniteit mee, begrijp ik?
2: Nou, met name hetgeen wat hij gedaan heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is niet per se dat ik een affiniteit met zeesleepboten heb. Mm-hmm. Maar je komt uit Maassluis, dus je bent ermee opgegroeid. Ja. Dat die boten in de haven lagen natuurlijk. Ja. En deze zeesleepboot Hudson vind ik zelf een van, ja, de bijzonderste exemplaren die we nog steeds in de Maassluisse haven hebben liggen.
1: Ja, want hij is van voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Correct.
1: En in de oorlog heeft hij nou heel veel dingen gedaan, want hij is 66 maanden op zee geweest.
2: Ja, ja, dat was gewoon mooi opgeteld. Ruim 5 jaar. Nee, hij is van 1939. Hij is eigenlijk juli 1939 is hij gaan varen. En al vrij snel is hij ook actief gaan varen. Maar goed, toen de Duitsers eigenlijk Nederland binnenvielen op 10 mei. Toen had hij toch zoiets van, toen zat hij op zee. En toen hebben ze overleg gehad aan boord, de officieren. Wat gaan we doen? Dan gaan we terug. En dan weten we zeker dat we geconfiskeerd worden door de Duitsers.
1: Pik hem in.
2: Ja. Ja, dus ze hebben gekozen om de andere kant op te varen. En geprobeerd veilige orde te bereiken.
1: Ja, dat is gelukt?
2: In eerste instantie niet. Want ze voeren richting een Frans gedeelte Dakar in Senegal. En Dakar was toen nog een Franse kolonie.
1: Ja.
2: En die stonden onder het Vichy-bewind. De Vichy-regering in Frankrijk. Die,
1: ja,
2: die Duits georiënteerd waren.
1: Ja.
2: Ja, die hadden ook Dakar tot hun...
1: Dus eigenlijk zaten ze bij de vijand.
2: Ze zaten bij de vijand. En ze zijn toen zijn ze in beslag genomen.
1: Ja.
2: En toen hebben de havenautoriteiten daar, die hebben de verstuivers uit de motor gehaald. Zodat ze niet konden vluchten.
1: Maar ze hadden iets anders bedacht.
2: Nou ja, ze hadden gewoon zoals goede Hollanders. Ze hadden alles reserve bij zich. Dus ze hebben s'nachts die verstuivers weer teruggeplaatst. En ze zijn er vandoor gegaan. En toen zijn ze richting een stuk verder gevaren. En eigenlijk richting Freetown in Sierra Leone gegaan. Ja.
1: Klinkt als een avonturenroman als je het zo vertelt. Want er is veel meer gebeurd. Hè?
2: We
1: pakken nu één dingetje beet. Ja. Maar veel meer. Maar hij is wel teruggekomen uiteindelijk.
2: Hij is later zeker teruggekomen, maar dat was pas in oktober 1945. Want zelfs na de bevrijding heeft hij nog een poosje moeten varen. Want hij werd op een gegeven moment onderdeel van de Rachel Tuck Section van de Engelsen. En daar heeft hij ook een ander nummer gekregen, een zogenaamd Vietnam-nummer. En dat was W02.
1: Ja, was het dan een soort oorlogsboot geworden?
2: Ja, hij was in de zogenaamde oorlogskleuren geschilderd, war paint. En toen was hij helemaal grijs en de naam was eraf. En heeft hij alleen nog maar dat nummer gehad, W02. Heb ook op dat moment kreeg hij ook een klein luchtdoelgeschut achterop.
1: Dus dat kon zich ook verdedigen.
2: Ja, op het sloependek.
1: Ja. Bewogen geschiedenis.
2: Behoorlijk.
1: Ja. Die je nog levend wil houden dus.
2: Nou ja, er is gelukkig een stichting, Help de Hudson. En die beheren het museumschip, want het is een officieel museumschip. De Hudson, en dat ligt in de Maassluisse haven.
1: Ja.
2: Maar het is wel, je moet er wel aan blijven trekken. Ook qua vrijwilligers. Deze club die bestaat toch voornamelijk aan wat ouderen heren en dames.
1: Ja.
2: Ook die zijn aan boord. En die moeten echt hun best doen om het schip... Ja, drijvend te houden. Want er zit geen motor meer in. Dus het kan niet zelf meer varen.
1: Nee.
2: En volgens mij mag het ook niet eens meer varen. Op de rivier. Omdat het niet helemaal juist is.
1: Zonder motor wordt het ook heel moeilijk.
2: Nee, maar hij
1: dan moet je zelf gesleept worden als zeesleper.
2: Nee, maar hij is wel op een gegeven moment ook nog wel regelmatig naar Rotterdam gesleept. Okay. Door een ander schip uit Maassluis.
1: Ja.
2: En die bracht hem dan bijvoorbeeld naar de Leuvenhaven bij het Maritiem Museum.
1: Ja.
2: Maar volgens mij, maar daar wil ik even voorzichtig mee zijn, mag hij dat niet meer. Omdat hij in zo'n slechte staat is.
1: Ja, hij ligt in Maassluis in de haven dus. Wordt hij gerestaureerd dan? Je zegt hij is in slechte
2: onderhouden.
1: Staat.
2: Onderhouden. Ja, maar daar hebben ze iedere keer best wel veel geld voor nodig. Want een dokbeurt, ja, dat kost gewoon heel veel geld.
1: Ja.
2: Dus dan hij is onlangs, vorig jaar, 2 jaar geleden, is hij op de werf geweest.
1: Mm-hmm.
2: En hebben ze in ieder geval heel de romp weer keurig in de verf gezet. Dus voorlopig is hij wel weer even geholpen. Maar ik weet ook dat het dek lek is. Dus ze zitten binnen ook met emmertjes om maar het water als het,
1: hij
2: dus
1: zou
2: het
1: helemaal
2: flink regent.
1: Hij zou helemaal gerestaureerd moeten worden.
2: Ja, hij zou eigenlijk een hele goede, ja, een hele goede werfbeurt moeten
1: en
2: hebben.
1: En daar moet geld voor komen?
2: Ja, daar praat je echt over tonnen.
1: Ja, ja. Maar die zijn er niet.
2: Nee.
1: Nee, nee. Crowdfunding actie?
2: Ja, ze doen de best. Ze doen echt de best. Want ja, zij willen dat ook. En er zijn gelukkig ook al een aantal bedrijven in Maassluis die hem goed gezind zijn. En okay, die willen ook wel helpen. En er zijn nu ook wat plannen. Want we zijn bezig met een nieuw, zeg maar, museum. Maritiem museum in Maassluis. Loods M. Ja. En daar zou hij ook een rol in kunnen spelen. En dan wordt hij onderdeel van het museum. En dan wordt het misschien ook makkelijker om hem in goede conditie te houden.
1: Ja, nou, doe even een oproep.
2: Dus als mensen zin hebben om de historie van Maassluis, van de zeesleepvaart Maassluis te behouden. En ze vinden dat leuk. De Hudson is altijd op zoek naar vrijwilligers.
1: Oké, nou, dat is mooi om dat te horen allemaal van je. Laat er meer vrijwilligers zijn die Maassluis in de picture zetten vanwege de zeesleepvaart. Dat in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek. Gert-Jan van der Velde, voormalig voorzitter van de HVM.
2: Historische Vereniging Maassluis.
1: Kijk, klopt. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Uit de jaren 80, Sissy Catch en Tears Won't Wash Away My Heartache. En daarvoor uit Frankrijk, Benabar en Le Début de la Suite. Zometeen, verleuken van de werkomgeving heeft invloed op ziekteverzuim. Dat na Simon May en The Summer of My Life. Drink.

0: Lekkere jaren 70 muziek van Simon May in The Summer of My Life. Ons volgende onderwerp. Verleuken. Het bewust leuker, menselijker en empathischer maken van de werkomgeving. Dat heeft een directe en structurele impact op het verlagen van ziekteverzuim. Fijke Cats is bij Terracox.
1: Welkom, Fijke.
2: Dankjewel.
1: Fijke, jij hebt het ook wel mee, hè? Je uitstraling en je enthousiasme. Waar haal je die energie vandaan?
2: Een beetje optimist, denk ik, dat ik wel ben.
1: Niet aangeleerd, maar gewoon dat zit al in jezelf.
2: Ja, maar ik geloof ook wel dat als je zelf positief bent en realistisch positief, dat je daar meer uit kan halen dan... Ja, als je dat niet hebt. Alleen, ik denk dat je een deel ook van huis uit meekrijgt. Dat is ook een beetje mazzel.
1: Ja. Maar je kan er ook wat aan doen.
2: Zeker.
1: Ja. Nou, verleuk op het werk. Ja, is het werk in het algemeen niet zo leuk in de optiek van veel mensen?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag. Het lijkt erop dat dat inderdaad niet zo is.
1: Ja.
2: Ja, mensen, er zijn toch best wel veel mensen die niet met heel veel plezier naar hun werk gaan.
1: Ik kan me er zelf niets bij voorstellen, maar het komt voor.
2: Ja, het komt heel veel voor. En ja. Dat kan heel veel redenen hebben overigens. Het kan aan het werk zelf liggen, maar dat kan aan je manager liggen. Het kan aan dat je thuis niet goed in je vel zit. Dus het kan heel veel redenen hebben waarom het zo is. Kijk, ik zeg altijd, de functie zelf maakt geen moer uit. Hè? Want als je een functie kiest die je leuk vindt... Nou, er wordt wel eens denigerend gedaan over kassamedewerker, ik noem maar wat. Hè? Maar waarom zou je daar denigerend over doen? Als mensen dat leuk vinden, ze houden van mensen, is het een fantastisch vak.
1: Altijd wat van maken, toch?
2: Ja.
1: Maar we gaan daar even op inzoomen. Waarom vind je het belangrijk dat mensen hun werk leuk vinden?
2: Nou ja, laten we zeggen, in onze tijd mochten we vanuit gaan dat je dat 40 uur per week deed. En tegenwoordig is dat dan, is het dan iets korter. Maar je besteedt heel veel tijd aan je werk. En als je daar enthousiast over bent en met plezier thuis komt, ja, dat levert je natuurlijk wel echt wat op.
1: Nou zitten er natuurlijk twee partijen in. De werkgever vindt het misschien ook wel belangrijk dat jij je werk leuk vindt. Want ja, zoals gezegd, minder ziekteverzuim. Wat kan die werkgever nou doen? Maar wat kan de werknemer doen? Kan je die twee kanten eens belichten?
2: Zeker. Kijk, een werknemer denkt vaak dat de werkgever daar een belangrijke invloed op heeft. Dat is deels waar. Als je geen fijne manager hebt en de manager blijft zitten, nou, dan is het best wel een uitdaging. Maar over het algemeen is het ook met elkaar in gesprek zijn en elkaars verwachtingen kennen. En de goede kanten van elkaar accepteren, maar misschien ook de wat minder goede kanten. Ik moet altijd een beetje denken aan een huwelijk. Mijn eigen huwelijk is daar een mooi voorbeeld van. Hoe meer je met elkaar in gesprek blijft, hoe makkelijker het is om het leuk te hebben met elkaar.
1: Dat ben ik wel met je eens, maar zitten er ook dingen in zoals dat een werknemer zich gezien voelt of gewaardeerd voelt of dat soort dingen?
2: Ja, dat scheelt per werknemer. Kijk, het aardige is dat je weet het pas als je het aan iemand vraagt. En dat vinden wij dus over het algemeen gek. Wij houden van eenheidsworsten. Ik geloof dat een manager is pas een echte goede manager als die zich ondergeschikt maakt aan zijn medewerkers.
1: Dienend leiderschap.
2: Dienend leiderschap is een mooi woord. Ik vind dienend misschien iets te denigrerend, maar het zegt wel wat het is. Maar als ik heb heel veel ook in sportcoaching gedaan. En dan vond ik het belangrijk dat ik

0: van alle spelers en speelsters wist waar ze vrolijk van werden. En dat verschilt per speler. Dus de een vindt dat schouderklopje ontzettend fijn. En de ander zegt, nou, ik hoef niet schouderklopje. Als je niks zegt, dan weet ik wel dat het goed is. En door in te kunnen spelen op de verschillende individuen. En dat zou een manager, denk ik, een onwijs belangrijke rol van een manager. Tweede rol van een manager vind ik dat hij mee doet op de werkvloer. Dus dat de collega voelt, hey, wacht even, hij praat niet vanuit zijn torentje en zegt wat. Maar nee, dat hij ook op de werkvloer, en dat hij dus weet waar hij het over heeft. Ik ben een enorm praktijkmens, dus overal waar ik kom, kijk ik mee op de werkvloer. Daar gebeurt het.
1: En als we de andere kant belichten, de werknemer. Wat kan de werknemer doen? Die kan natuurlijk melden wat hij fijn zou vinden. Feedback Zeker. Geven. Maar wat kan hij nog meer doen om, net zoals jij, zo energiek te zijn en zo enthousiast te zijn?
0: Ja, kijk, een werknemer heeft natuurlijk ook gewoon meldplicht.
1: Leg uit.
0: Nou ja, kijk, als jij dus alleen maar zit te wachten op de werkgever, dan wordt het natuurlijk niet leuker van.
1: Nee.
0: Als jij ideeën hebt en je geeft ze door en een gave werkgever zegt, oh, werk het uit en ga ermee aan de slag. En neem even Frank Land hier vlakbij, hè, wat een voorbeeld is in werkgeverschap. Die doen dat dus echt. Die geven de werknemers de ruimte om dingen te ontwikkelen. En dan voelen de werknemers zich gewaardeerd. Hè? Je gaf hem zelf, maar ze voelen met name ook de vrijheid. Hè? Gaaf, mijn ideeën worden doorgevoerd. Nou, en dan staan ze natuurlijk te trappelen om een volgend idee te bedenken.
1: Het is alleen wel eens zo dat mensen niet zozeer met ideeën komen, maar wel met klachten. Hoe kunnen we dat nou omdraaien?
0: Ja, dat zit wel een beetje in onze cultuur.
1: Ja.
0: En nou, jij hebt een schoolverleden, hè, dus jij weet eens geen ander. Dat in de school gaat het heel vaak over hoeveel fout je hebt en niet hoeveel goed.
1: Gewoon lekker veel krullen zetten, hoor.
0: Precies. Hè, maar met rood nakijken, om er wat te noemen. Hè. En ook al in de lagere school van je hebt zoveel fout. Nee, je hebt zoveel goed.
1: Ja, dat zijn we wel een beetje aan het omdraaien de laatste tijd.
0: Gelukkig. Maar van huis uit, hè, je hoort thuis bijna altijd als je iets niet goed doet.
1: Ja, je hebt een website, info@houdenvanklanten.nl. Waarvoor kunnen mensen daar terecht?
0: Voor inspiratie.
1: Dan kom je iets vertellen.
0: Nou, dat kan, maar ze kunnen ook een van de boeken lezen. Daar komen ze ook een heel end.
1: Ja, je laatste boek, De Vonken van Verleuken. Fantastisch, een goede aanrader in ieder geval. Nou, dankjewel Feike Cats voor het delen van jouw inzichten in verleuken van het werk en de relatie daarvan met werkverzuim. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Achtereenvolgens hoor je Cornelis Vreeswijk en daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Oftewel, I'll have to say I love you in a song van Jim Croce. En daarna Brandi Carlile samen met Sam Smith in Party of One. Zometeen een excursie vleermuizen in Delft. Dat na James Taylor en I was a fool to care.
1: I was

0: spaart zichzelf niet. Hij was een dwaas. Al dus James Taylor, I was a fool to care. Ons volgende onderwerp. Op 29 augustus organiseert Natuurlijk Delfland in het kader van de Nacht van de Vleermuis een excursie vleermuizen in Delft. Geert van Poelgeest is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Ja, vleermuizen, dat zijn de beestjes die je niet zo vaak ziet, hè?
2: Nee, ze vliegen in de nacht.
1: Ja.
2: Overdag schuilen ze. En dan, ja, dus dat is. Daar hebben de meeste mensen er geen erg in.
1: Nee. Nee. Nee, en ze worden ook wel gezien als iets wat heel eng is. Omdat ze in je haren gaan zitten, heb ik ooit begrepen.
2: Ja, dat is allemaal onzin.
1: Ja. Maar ja, ze zijn wel belangrijk voor de natuur. Wat is het belang van de vleermuizen?
2: Nou, de rol die zij in de natuur spelen. Twee dingen. Ze eten heel veel insecten.
1: Oh, die zijn er heel weinig.
2: Dat is waar. Dus het gaat ook met vleermuizen niet goed.
1: Ja, oké. Okay,
2: dat heb je heel goed gezegd, ja. En zij geven het, hoe moet je dat zeggen, de structuur van het landschap geven ze aan.
1: Oh.
2: Vleermuizen, die eigenlijk net als mensen, wij fietsen, wij vinden wind ook niet lekker. En we willen ook eten. Nou, ja. Dus wat doen zij? De combinatie bomen en water. Dat is ideaal voor vleermuizen. De bomen houden wind tegen. En water, daar zijn insecten.
1: Ja.
2: En zij gaan in de nacht, vinden ze hun weg door heel hard te roepen. Dat horen wij niet, dat is een hoog geluid.
1: Mm-hmm.
2: Wel sommige beneden de 30 zijn de mensen die het wel kunnen horen. Maar boven de 30 hoor je het allemaal niet meer. Dat is ook nog jonger zelfs.
1: Ja, ze hebben een soort radar, hè?
2: Een soort radar. En dat roepen ze dan, dat catcht dan terug van bijvoorbeeld een boom of een gebouw. En dat vangen ze dan op. En met hun vleugels en hun oren. En dan, ja, zo vinden ze weg.
1: Ja, dat is dus heel bijzonder.
2: De combinatie geeft aan hoe zo'n vleermuis zich door het landschap beweegt. En hoe dat landschap eruit ziet.
1: Ja.
2: Dat is hartstikke belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk natuurlijk, ja. Dan ga je een excursie organiseren over vleermuizen. Kun je dan wel luisteren naar het geluid van die vleermuis? Want ik heb al eens meegemaakt dat mensen zo'n apparaatje hadden waardoor ze wel die gegevens, die geluiden konden horen.
2: Ja, je hebt dus apparaten die dat hoge geluid omzetten naar een voor ons hoorbaar geluid. En dan weet je dat daar een vleermuis voorkomt. En iedere vleermuis heeft zijn eigen zang. Dus,
1: ook nog verschillende.
2: Of zijn eigen roep, moet ik eigenlijk niet zeggen.
1: Ja. En het zijn zoogdieren, hè? Die vliegen. Dat is enig.
2: Het zijn zoogdieren, ja.
1: Heel bijzonder, denk ik. Ja. Kan je ze... je kan niet garantie geven dat als je die excursie organiseert dat de vleermuizen ook gezien worden. Of is dat toch wel een beetje aan de hand?
2: Nou, als je net voor de schemering of in de schemering, kan je ze zo wel zien vliegen. Maar dat is ook... Het is een fladdervlucht.
1: Mm-hmm.
2: En dus dan zie je ze korte tijd, kan je ze zien, ja.
1: Ja, toch wel.
2: Tegen de lichtere lucht van de zonsondergang, dan kan je ze wel zien.
1: Ja. Want jullie hebben een plek waar wel vleermuizen zitten natuurlijk.
2: Dat klopt.
1: Die geef je niet prijs, die plek, maar mensen moeten zich opgeven, begrijp ik. En dan worden ze geacht de verzamelplek ook mee te krijgen bij ze opgave.
2: Ja, zo gaat dat.
1: Hoe kunnen mensen zich opgeven? Website?
2: Dat is misschien het handigste, ja.
1: Ja.
2: Gaat op onze web natuurlijk Delfland.
1: Ja.
2: En dan de website, de agenda. En met de datum, dan zie je het.
1: Kijk even op Natuurlijk Delfland en daar staat agenda. En dan komt het allemaal voor elkaar. Je krijgt thuis waar je moet zijn. Is het ver weg?
2: Nee, het is in Delft.
1: In Delft gewoon?
2: Ja.
1: Oké, nou, dat is duidelijk.
2: En we hebben ook een excursie in Naaldwijk, hebben we ook.
1: Ja,
2: dus,
1: dezelfde.
2: Nee, dezelfde excursie, maar andere rondleiders.
1: Ja, precies. Ja,
2: dus, allebei hetzelfde.
1: Ja, maar die staan...
2: 29ste en allemaal om 9:30 s'avonds.
1: Ja, 29 augustus hebben we het over. Tot om 9:30 s'avonds, dan word je daar verwacht. Of iets eerder eigenlijk, dan ben je er in ieder geval op tijd.
2: Ja.
1: Maar geef je even op, dan krijg je alle gegevens thuis gestuurd om te zorgen dat je naar de excursie vleermuizen in Delft of in Naaldwijk kan. Dankjewel voor dit gesprek. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland over de excursie Vleermuizen die binnenkort gehouden wordt. Nogmaals dank.

This Ain't No Place for the Weary Kind. Ryan Bingham hoorde je. Hij maakte het in 2010. En dat was de late avond van dinsdag 25 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Samantha Fox blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: van 12 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: van 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van 2 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.